questo. Oh yeah, there's no strong head that goes up. I see a girl that bubble tafel about club. Hy gryp haar aan haar linkerbout en hy dink wat nou. Dis toe lang haar ouwe nou is al twee sy boe blauwe.

Hallo, ek is Sybrand Strauss. Jy luister na Gaan Groot Radio, internetradio met styl.

0: Hey, Tommy.
1: Hey, Tommy. Hey, Tommy. Word wakker. Hey.
0: Hey, Tommy. Kom ons vaat een bieke. Gee my nog een bieke. Ek soek nog iets hier in my glas. Trappie prop, top my op. Kom ons vaat een bieke vas.

Nou, ons allemaal ken voor hem Skollie. En hij lijkt me ons hy ding sê van vat een bykie vas. Want soos jy achterraak, maak hy seker sy ijs raas in sy glas. Nou die langplaaspad loop strijd tot op sy voorste. Jy kan net stop, daar staan en roep. En op Skollie sal jou bederf.

vol van boerenraad. Lisa was een Hilux, Adrie was een Amarok. Gezee een vrouw in een pakje is diezelfde bok. Zij zoek een bikkie vroom vroom petroltrap. Zoek een bikkie zoen zoen loopt zij glad. Doen het voor volk en vaderland mijn maat.

0: Owen Susak, dranke bekend te veel.
1: Owen Susak het de woestijn en ons keel.
0: Donderdag, vrijdag, zaterdag, partijker zondag. Dis hoe dit werk met die Owen Susak.
2: Dis hoe dit werk met die Owen Susak.

Yes, boys. Check hier die nuwe wiele, man. Kom loer gou, man. Kom uit. Toe. Is reg, sien nou.

Dankie Des. Ja, sy sing prachtig, nee. Ja, ons het dan belangrike mense die by ons gaan groot radiogroep. Rarig, morgenochtend is het Nandi se beurt om ons te kom sing. Nou, toe julle. En ek het nou ek het een versoekie. En ek gaan gauw die versoekie afhandel. En hierdie enekie, langklaas geluister, geniet om.

0: Dag sê, hier is Nandi Kutsie en jy luister na Kantoortyd met Philip. Elke weetsdag om 9 uur.
1: Van Groot Radio.
2: Internet Radio met style.

elke Datsun. Gevrij na elke Ford Escort. Gezee gul in een pak is een favorite sport. Zij zoeken een beetje vroom vroom petrol trap.

Ek wil jou hartlik uitnooi om elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 by my, Dr. Skalk van der Merwe, en my collega Dominee Marius Brits aan te sluit by Woord en Lied. Ons speel vanaf 9:00 mooi geestelike muziek en bybelvoorlesings ter voorbereiding van ons eredienst wat 10:00 gaan begin. Dis ons voorreg om vanaf 10:00 jou voor te gaan in ons eredienst, 'n diens tot eer van ons lewende God en Vader. Onthou elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 Woord en Lied net hier by Gaan Groot Radio.

Ons het zoveel keer geleerd. Ja, die liefde maakt ons zeer. Steeds was de hoop aan liefde, maar weer en weer probeer.

En ik wens voor jou september op jouw vensterbank mag geluk en zin voor je leven raak. En ik wens voor jou iemand wat aan je vast kan groeien, van die plek waar je loskeert zal we altijd

En ik wens voor jouw lelies altijd langs jouw pad. En ik wens dat die schemer dit zachtjes aan jou vat. En ik wens voor jou die kaart, een leven vol geluk. En dat jij net nog somtijds voor mij nog

Maar ik waardeer jou. Mijn Afrikaner boervrouw. Ik wil dankie sê voor alles wat jij is. Dat jij je beste gee, elke dag is ik jou mis. En ek sien jou, mag die genade van die Here jou kom vashou. Jy is soveel meer en meer as wat jy dink. Jy breek my storms met jou glimlach 1000 maal.

vooral als je hard werkt en dan slaapt. Maar voor elke glimlach en elke grap een zoek om ons te doen en met je lichaam op. En wil vermoegheid omkap. Ik wil mijn vrouw gaan vast zo langs die zee. Ik heb mij alles gegeven.

aan. Dit is net voor die naweek. En dan gaan ons een meer, kom ons noem het, lawaaierige program hee. Nee, dit is sommer net meer lekker naweek muziek. Maar vanaand raak ons eers een klein beetje rustig. Alhoewel dit natuurlijk klein saterdag is, maar ons gaan rustig wees. Klein saterdag kan ook rustig wees. Van my Renie, sit achter oor, ontspan, maak jou oor toe vir een minuut of twee, as jy voel jy wil dit doen, jy is welkom, solang die oore oop is. Baie welkom. Pieter Riesmiller met Jakkals Dans vanavond.

0: internet radio met styl.
1: Dit was ons goue ouwe vir vandag, Alipad uit 1958, die Kingston Trio met Tom Dooley. Nou ja, ek hoop die nierie tyd het jy nou al heerlik begin ontspan en die volgende een gaan jou somme rechtig lekker laat ontspan. Joe Dolan met Lady Sentimental.

0: Internet Radio met Styl.
1: Dit was beslis 'n grootte vir Pierre de Chambois. Dan die volgende een is natuurlijk Demis Roussos met A Lovely Lady of Arcadia.

Dit is nou 8 minute voor 6 en ek wil julle graag herinner aan die kos en wingerdfees wat eerskomende saterdag die 4de juli by die Veldrif stadsaal vanaf 9 die oggend tot 3 in die middag gehou gaan word. Goeie kos, goeie wyn en goeie mense. En wat gaan jy kry daar? Onder andere wynproe, curry en rys, braaivleis, lewerkoekies, pannekoek, bazaar pudding en nog vele meer. Onthou eerskomende saterdag 9 tot 3 die kos en wynfees by die Veldrif stadsaal. Touch of Class met Koffiefontein.

0: Internet Radio met Style.
1: Dit is nou 3 minute voor 6 en tyd vir my Denise en Oos Wes, Thuis Wes, om jou te groet. Dit is net tot morgenmiddag 5 uur, dan gesels ons weer. Eerst wil ek vir julle herinner, om 7 uur is Jolanda voor die mikrofoon met Fantasie Wereld. En dan om 8 uur is dit Philip Haring met Klein Saterdag Joel. Van my Denise, jy met 'n heerlike aand hê en bly warm as jy 'n kaggelvuurtjie het, steek hom brand as hy nog nie brand nie en geniet jou aand voor die radio. Tot môre middag 5:00, mooi bly. Ek gaan uitspeel met Tony Orlando en Dawn met Knock 3 Times.

0: internet radio met style.
1: Hi, ek is Richard van der Berg, filmmaker en acteur, en ek gesels met jou uit Amerika. Dit is so lekker om ons taal op die lucht weer te hoor, as hy so ver sit. Afrikaans, wat een prachtige taal. Doe so voort, gaan groot radio, julle doen het met stijl.
2: Gaan groot radio, een groot radio.
0: Internet radio, met stijl.

Kom luister na Klein Saterdag Jol saam met Philip elke woensdag aand om 8 tot 10 op Gang Groot Radio, jou internet radio met stijl. Is niemand dat je kent, hij hakken niet.

Goeienaand, goeienaand, ja man, dit is Klein Saterdag Jol saam met my Flip Harding en ja, bietjie musiek. En ons begin met Nico Blom, Hop Glop Polka. En daarna sal ek wel weet of die paddabou gaan op.

praat het dadelijk niet. Maar het makkelijk zien van ons slechte mensen niet. Ons kast is soms leeg, maar daarom kan ons zelf. En jou ongelukkig gaan het naar, maar dat is voor geld. Dus toch ook kiezen we ons te van de zin. Oor die dingen in je leven wat geluk meebrengt. Als allemaal makkelijk zwarten, maar dit is moest normaal. Ongelukkig komen ze daarom altijd tot de vooral. Het gaat voor ons dit ook, ik nou dat alles wat gebeurt. Daar is altijd zeker goed, dus wat ik weet, ik ongekeerd. Maar die leven werken zo niet in de mensen tot stories. Dank je hemelse vader, ik nog geen van jullie verloren. Dank je voor het alles wat er al voor mij betekent. Dat zou je minder zijn, dat ik wil leren dat jullie moet weten. Dat het Ubuntu is mijn level, Ubuntu is mijn level. Ubuntu is mijn level en mijn familie is mijn kerk.

Soms is het net alsof ik eerst rivier. De liefde is er in de maat, toch is het die. Waar alles ik gepraat raak, de mensen dit verzaak maak. Plek voor plannen en verdromen gemaakt raak. Ik ben toch niet dood, tot klaar, te kon gestapt. Piekjes, piekjes, toen mijn mama beste vrienden verwacht. Die bakken met zijn strepen in hun baan zo gelachen. En ik stank voor het alles wat jullie voor ons mag het. Als eerst in die leven of een echt nou al vergeet het. En als plekken waar ik was, dat ik het zielen kon beleven. Dan die mensen en de dingen, die plekken waar ik al gezien het. Al die onvertelde stories en die geluk voor dit gebeurd. Eerder zal ik nog veel alles voor vertellen. Tot aan met jullie weer dat ik weet in een wel. Ubuntu is mijn bijbel, Ubuntu is mijn bijbel, Ubuntu is mijn bijbel. Mijn familie is mijn kerk.

0: gaan groot met stijl op gaan groot radio. Dis Jesse Jordan hier, geniet ek.
1: Gaan groot radio.